Fleetwood Mac, Say You Love Me. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud. Nou by spielers het ek vir jou Nadine se Kom Maar In, Shania Twain, It Only Hurts When I'm Breathing, en dan John Boucher met Sien.

0: John Belcher met Sien en Shania Twain. It only hurts when I'm breathing. Lost Frequencies en Janick Devy is aan die beurt met Reality. Terug op eie bodem met Suid-Afrikaanse ooghoed, Annelie van der Rooyen, Ek Mis Jou So, Sean Rowe, The Game, en dan baie ou ene, bekende ene van Steve Wolfmeyer, Agter Elke Man.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

Albert West en Albert Hammond wat hierdie uur afsluit met Give a Little Love. Bad Boys Blue net voor The Jungle in My Heart en Queens, We Will Rock You. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Tony Braxton's Spanish Guitar. Adam Liefde Soldaat, goodbye mooi ene van hulle, en dan Rita Coolidge, We're All Alone.

0: Rudy Klaasa, you're not there in Chicago. You're the inspiration. Nou het ek vir jou ruimstof met 24. Alyssa Reed, Alone Again en Pieter Koen. Dis een fees. Eddie Neanderland, Nederlander. The Ancient Dust of Africa. En dan Crosby, Stills, Nash & Young. This Old House.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Die klanke van Boyzone met All That I Need, as ook Elena Bester met Ek Hou Van Jou. Jy luister aan Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan nou voort met die klanke van James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings.

0: Bekende klanke daar van George Michael met 5. Voor het Carly's Red Light, Bless Bridges met Reik naar die sterre, en ook James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings. Nee, daar die breekie by die hart van goud het ek vir vandagse weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Stereo weer. En jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Pretoria, 8 tot 18. Johannesburg, 6 tot 16. En Vereniging, 4 tot 17. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën langs die plateaurand, maar dit sal warm wees in die laafveld. In Bombala, 10 tot 19, Ermelo, 5 tot 14, Imalahleni, 8 tot 15, Standerton, 5 tot 15, en Skukuza, 8 tot 25. In die Limpopo-provincie, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën langs die plateaurand. Polokwane, 7 tot 19, Palaworwa, 11 tot 23, Inzenin, 8 tot 22, Messina, 10 tot 20, Lepalale, 9 tot 22, en Mokopane stuig van 7 tot 20 grade. In die Noordwes provincie, ochendmis skole in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp, 7 tot 19, Potchefstroom, 9 tot 19,

0: Die stem van Donna Summer met I Don't Wanna Get Hurt. Voor het kan drie klanke van John Party met Heartache Medication. En ek Shanae Valentine se plakkie in die son. En jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. En onthou daar is nog kans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Plaaslike musiek nou van Jan Blom en Reino Velvet met Toeroep ek jou naam.
1: Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Jy het gesê, dis als net duidelik,

Yes, ons skakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Aaron Neville met You Never Can Tell, as ek Roy Balkan met Lady Chauffeur. Die winter brand die kuiervuur warm by Oomaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag die 4 Julie met Springbok Rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kramer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Daai kame chameleon van Culture Club en ook die laaste een vir die Boshaal Stadium ontbyt op hierdie maandagoochend, heading towards 9 o'clock and the news.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Boshaal Stereo News.
0: And the time now is 9 o'clock. Good morning. The presidency says Deputy President Paul Mashatile's working visit to China this week seeks to further advance cooperation between the two countries in areas of mutual interest. During the visit, the Deputy President will participate in the 4th China International Supply Chain Expo and also hold bilateral meeting with the Vice President Han Zheng. Acting Minister of Police Fairoz Khechalia will this week conduct visits to the identified hotspots where heightened levels of instability are expected as a result of the ongoing protests. The March and March movement, along with other organisations, have organised ongoing protests against foreign nationals and demand that all undocumented immigrants must leave the country by June 30th. Minister of Agriculture John Steenhuisen says the fight against foot and mouth disease is gathering pace with the arrival of another batch of vaccines and the acceleration of provincial vaccinations. Another batch of 2 million Dalvet vaccines arrived at the O.R. Tambo National Airport yesterday. Gauteng Premier Panyaza Lesufi says the Gauteng Traffic Wardens program will be repositioned through a hybrid multi-stream model designed to align with legislative requirements, national training standards and long-term operational needs. The future model will establish a single Gauteng Traffic Wardens Corps operating across three integrated streams, traffic officers, traffic wardens and security officers. And lastly, on to soccer news now. Spain bounced back from their draw with Cape Verde in their World Cup opener by beating Saudi Arabia 4-0 in Atlanta. I'm Eddie Dupinard for Boshaal News.
4: Stay in touch with Boshaal News 107.5.
0: Right, let's update you on those numbers now. The dollar is selling at 16 rands 44 cents, euro at 18 rands 82, and £1 costs 21 rands and 70 cents. Bitcoin sells at $63,870, gold sells at $4,176.23 fine ounce, and Brent crude oil quoted at $78.95 a barrel.
4: Die Boshaal Stereo Verkeersmonitor.
0: Het word moeilik gemaak met die vriendelike samenwerking van Westrand Truck & Trailer Parts. Hulle amptelike opening is 1 Julie, skakel 068-359-1821. Ons begin met die R24 Lillies Wisselaar stilstaande voertuig is wie uitkijk vir hom. Die N4 West stilstaande voertuig, het is by Simon Vermoten. Die N1 Zuid stilstaande voertuig in die omgeving van Rigel. Die N12 Oost is daar botsing met plaas van dit. Dit is net na die Elektron Wisselaar. Volgens is die N1 Noord verkeer hoop op 1 by Winnie Mandela Rylaan. Die N12 West stilstaande voertuig net voor Voortrekker. Die N1 Noord is ook stilstaande voertuig, dit is met Winnie Mandela Rylaan. Die N1 Zuid stilstaande voertuig waar die proefplaas verslaar. Pretoria, die N1 Noord botsing met plaas vind dit voor Gasfontein weg, wees op die uitkijk. N12 R24 met Galulies ook een botsing plaas vind. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Linwood weg. N12 West stilstaande voertuig met Kumarau straat. Die N1 Noord stilstaande voertuig dus net na Kloof verslaar. En dit lyk my na dit moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Westrand Truck and Trailer Parts, Honda Straat 5 Aries, blok 23 Randfontein. Skakel 065-702-7181.
5: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

0: Santa California, die stem van Audrey Landes. En so begin ons die middeloggendprogram op hierdie maandagmorgen. Goeiemorgen, my naam is Eddie Dippenaar. Ek jy spandeer tyd saam 12 uur. Was jou naweek lekker? Wel, ek hoop so. Als gedoen het wat lekker was die naweek. Nou werk ons hier een splinter nieuwe week, ne? Ek het jou muziek van Tussen Sterre, hulle lap op. Dank jou ook, Lee Prozeski. Die man is terug, morgen 5 uur.
1: Iemand het de lap op haar soep weggegooid.

Ene wat is onthou van die 90's, nee, dit is Rock Around the Rockle, man met die naam van Gerard Joling. Klomtreffers gehad, onder andere No More Bleros, nee, hy groot een van die man, wat ons ook veel speel van tyd tot tyd, hier by Bosal Edel 7.5. Dan dien jy ver gaan, neem ons samens online ook, Bosal Stereo, want CO.za, wat van Afrikaanse goud. Die onmiskenbare stem van Guy Kortenaar.

was al sirene, dit is Madonna, en I'll remember. Die maandagochtend is saam met die hart van goud 10755 van Lijn de Boshal Stereo op en C.0. En Jacobs vir het live lam, en nou ook weer een oog uitgaat van de trucks, Give It To Me. Ek het nog nie die competitie gespeeld nie, nee. Sy moet ingeskakeld bly, iemand gaan vrijdag R1000 ryker wees. Sy neem deel wanneer ons die leidraad van die R1000 ontploffing competitie vir jou speel. Hy is op pad, hy is op pad. Lionel Richie neem ons nou nader aan verkeer, Just For You.

Dat is die stemme van Daryl Horan John Oates en his private eyes watching you. Maandag saam met Bosveld 107.5 en ek het Ronayfio beloof, het ek nie. Hier is die mooie ene vanavond wat allemaal geniet. Nickels en Dimes. En dan gaan ze draai maken in die 70er jare met ELO, ons nader te nie, man die nie so aftrekken.

0: Klink omtrent na story en half en ek aan Fusion. Dit is die muziek van Electric Light Orchestra, of dan ELO, as jy wil. Binnenkort is het die 10 uur nie hoofdrekker, as weer kyk aangaan op die verkeersmonitor ook. Welkom, die jy vast ingeskakel het.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op jou van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Nies hoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Suicide Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Is 10 uur en goeiemorgen. Die waarnemende politiekommissaris sê, planne is gereed vir die teen-immigratiebetogings op 30 juni. Koning Kas Valentini vra die Zulu-nasie om nie geweld te pleeg teen buitenlanders nie. Een Trump-gesteunde rechtse kandidaat wen die tweede ronde van Colombia's presidentsverkiezing. En in cricket, Stokes en Atkinson keer terug vir Engeland in die derde en beslissende toets teen Nieu-Seeland. Ek is Eriede Pinaar, die volledige nieuwsbulletin is om 11 uur. Hier die nieuwsbevrekke dan aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel Ifafi. Hulle het een kliniek met geregistreerde sister navraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As we gaan in bed verdier die N3 richting Noord, is daar stadig bewegende verkeer met die aansluiting door N12 West met Galuli Wisselaar. Bekloe en die Noord verkeer beweeg stadig by Bekloe Wisselaar. Die R21 Suid is aan stilstaande voertuig met OR Tambo Lughawe. N1 Noord padwerke by Proefplaas Wisselaar. Die N1 Noord is aan stilstaande voertuig voor Malibongwe Rylaan. Roodepoort Ontdekkers, die verkeerslichte is buiten werking by CR Swart. Pretoria, uw feest is daar een trokbotsing met plaasgevind het na by die N14 snelweg. Is by uitkijk vir dit. En dan sien ek Eskapachele Rylaan naar Pretoria is daar ook oponthoud met weer van Komo. Enig iets anders, laat weet my 064-1522-81. Ons het weer verkeer oor so ongeveer 40 minute van nou af.

Rene van Elton John, wat hy opgeneem het, saam met niemand anders as Dua Lipa nie, en Cold Heart. Die net pas maar ons ingeskakel het, 25:10, Boshal Stereo, op 107.5, jy kry ons online by boshalstereo.co.za. Kan uitsien om soek binnenkort van Shakira Peach, ek sien ook Archie's, maar eers is Dance Away van Roxy Music.

0: Een mooie info van Dominique Burger hier bij Bosal 107.5 ingetiteld Tranen. En voor een cheap trick, so I want you to want me. So morgen weer een keer van Eddie Dippenaar. Lekker meer geselskap te hees op maandag. Hoop jou naweek was een vir die boeken geweest. En dat jy een aangename maandag het. De mensen nie op jou senuwees werk vandag nie hoor. Goed, is jy gereed vir die?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En miskien is vrijdag se R1000 dan joune, nee. Ek het verneem van, net kyk, het lyk soos Jan Kutse wat gesê, daar is protesoptrede. Dit is met die R503 Colini, Hartbeesfonteinpad. Die pad word toegemaak by Tigane, by geduld afdraai. Die politie is gekontak, maar nog nie op die toneel nie. So asseblief vir my daar die omgeving. Dit is die R503 Colini, Hartbeesfonteinpad, wat toegemaak word vol van protesoptrede in die omgeving daar. 13 minute oor 11 die tyd word nou aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Kousuiv Pabeld. Kry die Kandeer gasgeezer vir net R1999. Hy was R2999.
2: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.

Sy vrou se naam is Marlies, hoor, dit is ons al stereo aan die luister uit die muziek van Michael Lind. Wel, van Michael Lind na hierdie ene van Westlife, super een gewees vir Westlife, jy gaan dit geniet.

0: Desmond Wells staan vir altyd by my. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

2000 lanka George Ezra met Pretty Shining People en Amy Grant's Baby Baby uit die 90's uit. Terug na Afrikaanse klanke, dit is die manne van Alter Ego, was dit jou plan?

Alter ego, was dit jou plan? Dis Bosveld Stereo 107.5 FM en die tyd nou 25 minute oor 12. Met Four Jacks in a Jill, volgende lekker ou gouds. I looked back.

Gesels jou met Stroom by Bosveld 107.5 FM. Dis 25 minute voor 1. Ek het kwart voor 1 die jongste verkeer en 1 uur die jongste nesbulletin met klanke nou van The Mavericks. Excuse me, I think I've got heartache.

Music van The Mavericks, Excuse Me, I Think I've Got a Heartache, by Bosveld 107.5 FM. Klanke nou uit die 80er jare, so voor die jongste verkeer, dis Robin Auld, All of Woman.

met hierdie koue beslisse vuurtjie wat dit sal doen. Dis Marissa met laat dit goed gaan. Ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Dis op die kop 1:15 en Michael Bolton met How Can We Be Lovers?

Is ek nie die een, dis klanke van Jay by Bosveld Stereo. Ek het plek vir Creedence Clearwater Revival voor vandag se maksimum temperature. Hallo Mary Lou.

Ariana Venus Memories maak by Bosveld 107.5 FM. Hier is 'n bietjie ou goud nou waarna jy kan uitsien. Marie het ook geluister na Meat Loaf se I Do Anything for Love en daar net voor Donna Winner met Put on Your White Sombrero. Ou goud van The Birds, Mr. Tambourine Man.

Dis Lanka van Teens Jordaan met Hanne en jy luister na jou geinstellingsstasie, dis Bosveld Stereo. So vir oulaas kan ek en jy het saam geniet en dan gaan ek ongelukkig moet groet. Maar voordat ek groet, sal ek jou daarom eers op hoogte bring van die jongste verkeer. Hier is The Travelling Wilburys, Where Were You Last Night?

Antwoord my, Baby Blue, nou soos ons omken, Jacqueline Richter gewees hierdie keer, en dan was Armani Jackson en nou met nog net een keer, en hier is Ario Speedwagon, goeie mis.

0: En dit was dan lieflinge Rerie Klaas, Kolja Botha met Ritme van Liefde. Kijk, ek leed al my hele paar liefdesliedjies vir jou voor vanavond.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Jy net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

En dit is dan Barry en Eileen se If You Go. Nee, ek gaan nêrens heen nog nie. Eers so skuins voor 10 se kant. Hier is Dozie met Dis Bosveld mooi.

Wat is een aanzonder Demis Roussos, lovely lady of Arcadia, dames? Hy was vir jou Nancy Boyd, een Lovers Concerto uit 1987 uit. En hier is Minshaw saam met Lance James met bloedrooie rose. Hierdie keer, wat die bloedrooie, wat staan nie? Bloedrooie die rose. Hierdie keer nie Blaise Bridges wat die rose uitdeel nie.

Mono, don't ever go away. Dit was Maywood se Mono en Richard Marx met Angelia. Dan was daar Minshaw en Lance James met Green Grow the Lilacs, man, Afrikaans bloedrooi die rose. Dewald Steyn het hande vol harte.

as gegroei aan sekelbos en mopani. Geanker in rooi grond en basalt,

0: op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

So sluit ek in hierdie era af met lekker opgewekte country, moderne country, intendeel. Ek is Carlene Carter en I Fell in Love. En dan Anne Marie, ek moet sê, Anne Marie, nou maar verskeie treffers. Ek geniet hierdie nou van haar ook. I Just Fall in Love Again. Joe Esposito met Lady, Lady, Lady in Roxette. Het die feeling dat hy begin met I Wish I Could Fly. Wat ek weet wel, wat vlieg is die tyd. My laaste uur is ook al nie meer ver van nou af nie, maar die laaste uur van die dag is net om en draai. Ek het hier gaan begin met 'n baie bekende stem en sy het alleen nog steeds opgeloer het, of nie, op haar ouderdom, gereeld op die verhoog oorsee, saam met die groep Bad Boys Blue. Nou nie helemaal Bad Boys Blue self nie, maar een paar van die lede, die hoofsanger onder andere. Dis Alfie, hierdie is Sandra, and you are so beautiful.

is dit van die groep wat ek baie, baie geniet is, bietjie langer bly. En dit was Heuning met Liefde tot die dood. Dan het ek vir jou Roetloot binnenkort met Perfect. En dan die groep met die naam van Koleski. En hierdie is een van my ginslinge van die specifieke groep op Plaaslikbodem natuurlik. En het is Engels is net van hulle in My Only. Blijbaar mooi. Maar jy, hierdie ne, is bykie nie, ne? What about love? Hier is Jan Johansson. What about

Jy is perfek vir my. Ruud Luther, net voor het Koleski met My Only en Jan Johansson. Bekennie dat hy, What About Love. Dis een goeie naam, hier eens van my afgeboor bos, of dat het gaan goed is, jy so pas hier so geskakel het. Ek sal met jou binnenkort hierdie dag afsluit met die aandse oordenking. Leon en my vat ons nader, waar ons hier af rond, met die een treffer na die ander, met haar bekennie en bel, bel, bel. Dis ek rekker en nou was die muziekvideo opgeneem gewees hier by die bekende Resiesbaan in Pretoria. Maar eers, hierdie ene bekennie ene. So lekker laat aan die muziek hier by Bosal Stereo, hierdie is Annie Lennox in A White Shade of Pale.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Donna van Richie Valens. Amanda Marshall is aan die beurt met Beautiful Goodbye, Giselle, vir ons mense.

daar's beloftes van vergifnis en van vrede opgesluit in die kelders van jou woestyn. Daar's vlaktes en daar stiltes en een weer begin in jou sand wat laat val is uit God se hand.

Status quo wat hierdie uur afsluit met In the Aminal. Lea net voordat meer as niks en botter se fire in my heart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek het begin die nuwe uur met Nicole, If You Really Love Me. Ampie, Sakianu en Brian Adams, Mel C, right die vroeër 90s, Baby, When You're Gone.